0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oh, dat is nog de Lucie Loes en de Tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
2: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
3: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
4: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.
3: Iedereen luistert.

Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: Het is nu 3:00. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog, om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO, en veel succes.
0: Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Hey, yeah.
4: Take the bass line out.

In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het de beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Dieverdamtje Spielerij op 20 en Showkorps Wick op 27 september.

0: Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Henrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er blijft veel onduidelijk over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partners toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord. Je hoort journaliste Katrien Sales.
4: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. In de Kerkhovenweg zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt. Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Maar wat er dan precies is gebeurd, dat blijft allemaal heel erg onduidelijk.
3: De man had ook te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw expres aanreed. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Colombia heeft de president de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Die heeft nu aan 111 mensen het leven gekost. Zeker 80 anderen raakten gewond, dat meldt de president. De tol kan nog verder oplopen, want tientallen gebouwen zijn ingestort. Verschillende mensen zitten nog vast onder het puin. De Europese Unie laat intussen weten dat er hulp wordt gestuurd naar Colombia. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor livevoetbal op tv zo fors gestegen zijn. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
5: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods nog maatregelen moeten nemen.
3: Volgens Telenet is er geen sprake van een prijsstijging. In de pakketten zitten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Delphine Kansa in de finale van de 100 meter. Ze werd 2e in haar reeks. Rani Roosjes werd 4e in haar reeks en is uitgeschakeld. In het hinkstapspringen gaat Ilona Masson naar de finale. Ze sprong bij een eerste poging meteen 14,35 meter. De finale is voor donderdag. Eerder vanavond plaatste Jandan Djibnyemek zich voor de halve finale van de 100 meter horde. Zij pakte de 4e beste tijd. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maximaal tot 29 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Douw. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Te Geuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei van als het kantoordeur, zei verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht. Te vele, zei verstelen, ik weet iets beter, zei Peter. Zes te dunne, zei te bunne. Zes te vet, zei biljet. Zes te breed, zei waarheid. Te rond, zei dond. Te bloed, zei poot. A bluf, traf, zei staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen beer, zei valair. Geen nul, zei schul. Geen kloot, zei kasteloot. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei De Lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Zijs. Reus, zei De Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Gaan rust, zei Verslus. Naar mijn kot, zei De Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooi. Naar mijn nacht, zei Verkast. Al die zevers, zei de wever, dat krakeer, zei Rosseel, dat gejank, zei Vermang, dat lawaai, zei Van der Stuy, dat bier, zei Kazier, tes die rook, zei Van der Lok, die gitaar, zei Simplare, de klarinet, zei de smet, die trompetten, zei Cornette, die tamboer, zei Delcour, te late, zei Verstraten, is ink vals, zei Spitaals, te ju, zei Bicu, miljard, zei Serare, verdomme, zei Van Tomme, tes die en taanderen, zei Vermanderen.

0: 5 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.

korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: de sneeuw. 6 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Nieuws en info. Aan de kust.
1: Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

Goedemorgen, we starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En vandaag starten de 53ste Polisfeesten. Er zijn meer dan 100 optredens, straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en polisfeesten.be. Tot zover deze dagklapper. Radio.

open, really thought it missed.

0: Het is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, dat schrijft HLN. 4 Vlaamse kinderen stierven vorig jaar aan zo'n infectie. Er bestaat nochtans een nieuwer vaccin dat tegen meer varianten beschermt, maar daarnaar overstappen is niet zo evident, dat zegt journaliste Fleur Mees.
4: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
3: Kind en gezin zet het verouderde vaccin gratis. Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met Progeria ter wereld. Er blijft veel onduidelijkheid over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt journaliste Katrien Sales.
5: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
3: De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport, meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter. In een nieuw persoonlijk record, amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
6: Ik als vice-wereldkampioen kom je altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. Het laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
3: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd 8e en laatste. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het straks over de Paulusfeesten, het najaarsprogramma van Toerisme Oostende en de zonsverduistering bij Sterrenwacht Astropolis. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: De Oostense politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: 24 uur per dag, zomerradio.
4: Op 105 FM.
3: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk.
3: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: nieuws en info.
1: Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gouddieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politie...

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Er staat een matige noordoostelijke wind en we krijgen temperaturen rond de 25 graden. Ook morgen woensdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 1 uur.

0: Het is nu 8 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.

0: nieuws en info.
1: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: En info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En vandaag starten de 53ste Polisfeesten. Er zijn meer dan 100 optredens, straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en polisfeesten.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor

In Silt in Middelkerken ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de vierde revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerken als gaststad voor de Baccarabeker.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een zomerse cocktail vol hits.
3: Jouw zomerradio.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Er staat een matige noordoostelijke wind en we krijgen temperaturen rond de 25 graden. Ook morgen woensdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 1 uur.

Zometeen om 9 uur is er het regionieuws. Om 9:15 is er onze dagelijkse zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. En tussen 12 en 2 verneem je alles over de Paulusfeesten in ons speciaal programma.

0: is nu 9 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Zomer aan de kust.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: met Dag Peter, met Peter.
1: Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had. Mogozag?

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Er staat een matige noordoostelijke wind en we krijgen temperaturen rond de 25 graden. Ook morgen woensdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 1 uur.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook op deze dinsdag hier bij Radio Noordzee een zomertip.
2: Op het Kleinstrand is Circus Camille bezig aan de laatste optredens van haar spectaculaire tour. Nog tot en met 17 augustus zijn er daar dagelijks meerdere optredens. De popster is waanzinnig populair. Ze kwam ook vorige zomer al langs, maar de show van dit jaar heeft ook 100% bewezen dat het de moeite waard is om een ticket aan te kopen en die richting uit te gaan.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.
3: Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Dit is Zomerradio Noordzee.

0: 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerken ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerken als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.

0: Het is zomer op je radio.
1: Ook op deze dinsdag hier bij Radio Noordzee een zomertip.
2: Op het Kleinstrand is Circus Camille bezig aan de laatste optredens van haar spectaculaire tour. Nog tot en met 17 augustus zijn er daar dagelijks meerdere optredens. De popster is waanzinnig populair. Ze kwam ook vorige zomer al langs, maar de show van dit jaar heeft ook 100% bewezen dat het de moeite waard is om een ticket aan te kopen en die richting uit te gaan.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
3: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
3: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: De hele zomer lang muziek

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Klapperen met moustache.
1: Kom hier een madametje bieden, dokter. En aan de binnenkant van uw belletje zijn dat alle zo zwarte stripjes en stepjes. Zegt tegen de dokter, ik zie ongerust. Zegt, kun je niet kijken wat ze dat kunnen zien? En die dokter bekijkt dat van dichter. Zegt, madame, ik kan het wat vragen. Werk je vindt soms in de bouw? Johan, zegt Johan, je stemmer, man. En we zeggen, als je er nog in de bedden houdt, vraag je dat als een potlood van achter zijn oren doet.
0: Lopperen met moustache.

0: is nu 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook tapanage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Eerste avond van de Paulusfeesten. Chesney Chaaks, je bent programmator. Wie staat er op de affiche vandaag?
1: Well, we starten eigenlijk vandaag al om 5 uur. Op het Klein Plein is de eerste band te zien. En op het Rote Plein sluiten we af met Absent Minded. We hebben gezien dat ze op de Gentse Feesten gespeeld hebben. En daar hebben ze het plein moeten afsluiten. Dus laat ons hopen dat dat bij ons ook het geval is.
0: Wie komt er nog op die eerste dag vandaag?
1: Op die eerste dag vind je er Small Canyon, Peter en Stephanie en Soyfish. Maar je vindt ook Apot en Mormel terug. In de tent sluiten we af met DJ Pascal Braatman.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
5: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
5: Radio Noordzee.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Jouw zomerradio.

0: Eerste dag van de Paulusfeesten vandaag, bij ons Luc Loïc. Luc, je bent verantwoordelijk voor het straattheater. Het is een bewuste keuze van de Paulusfeesten om dat straattheater te blijven programmeren.
1: Zeker en gelukkig wel, want Hilde en ik programmeren heel graag. We zijn er heel lang mee bezig, dus we zijn blij dat we dat elk jaar mogen doen.
0: Wat mogen de mensen op deze dinsdag verwachten?
1: Thema dit jaar is kleur voor straattheater. En we starten al direct met een oranje dag. Zo oranje als het hoesje van je microfoon.
0: En met welke acts is dat?
1: We hebben Tuckers Connection uit Nederland. En die brengen twee verschillende acts door elkaar.
0: Luc, en hoe laat treden ze op?
1: Ze starten al eigenlijk vanaf 18:30 en de laatste act begint om 9:00 op het Pauluspleintje.

0: Het is nu 1 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
4: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minderwaarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dan betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
3: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Het vormt een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
3: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Coquijt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florien Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
6: Ik ben wel tevreden met mijn race. Ik had misschien een beetje harder. Ik kon dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de 2 volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
3: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. 20 uur per dag zomerradio.

0: vanavond eerste avond op de Paulusfeesten. Met onder meer Absent Minded, maar Chesney Chaaks, programmator van die feesten. Je belicht een andere groep.
1: Ja, ik zou heel graag Mormo belichten. Dit is een Oostendse band. Ik ken de drummer en de bassist persoonlijk zelf heel goed. Dat waren gasten die vroeger heel veel in het OHK kwamen optreden. De drummer Tijl was vroeger eigenlijk vooral een punkdrummer. En de bassist Steve was vooral een metalbassist. Ik vind het nu zot dat ze terugkomen in een funkopstelling. Ik heb ze 2 jaar geleden op de feesten gezien. Ze speelden toen op het Kleinplein. En ik vond dat toen fantastisch. Daarom geef ik ze dit jaar een kans op het Grootplein.
0: En hoe laat treedt Mormel op?
1: Mormel treedt op om 8 uur.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
2: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
3: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
4: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
2: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
2: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Luc Loïc, welke straatacts zijn er vanavond op de Paulusfeesten?
1: Ik had al gezegd dat het Tuckers Connection was, maar ze brengen twee acts. Want het thema vandaag is oranje boven. We hebben de Orange Lady, een hyperkinetische Hollandse dame die overal rondtoert. En dan hebben we nog een gevecht tussen twee oranje zeepaarden. Laat ons zeggen, Neptunus tegen Spartacus, die te zeepaard het gevecht aangaan.
0: Hoe ben je in contact gekomen met die act? Waar heb je die gezien, gespot?
1: Wij hebben vorig jaar het geluk gehad, ook van Tuckers Connection met een heel andere bezetting, hebben gevraagd. Maar ik heb ze ook in Nederland in Deventer tegengekomen.
2: Recelus, niet met dus, want het is weer een Paulus.
3: Radio Noordzee, de hele zomer lang... Muziek, info en nieuws.

0: 2 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Ludwig, waar kan ik bij jullie terecht voor EHBO?
2: Op elke redderspost kun je eigenlijk terecht bij de redders voor kleine verzorgingen, maar er is ook per gemeente of per stad een EHBO-post, of meerdere. Bijvoorbeeld in Bredene is er één EHBO-post, dat is aan Duinenhout, post 2. En als je wil weten waar de EHBO-post juist is, dan ga je best gewoon naar de redders en vraag je van waar kan ik hier terecht voor de EHBO. Maar als je boven staat bijvoorbeeld en er is geen redder in de buurt, kun je ook de EHBO-post herkennen aan de vlag. Er hangt altijd een specifieke vlag naast de reddersvlaggen als er een EHBO-post aanwezig is op die post.
1: Moeten jullie vaak kleine dingen verzorgen?
2: Ja, toch wel. We hebben dat juist gesproken over de golfbrekers. Als er mensen vallen op de golfbrekers, dan is er sowieso schade aan huid, schaafwondes of erger. Ook in het water liggen er soms stenen of glas. Vaak hebben mensen een klein schelletje van hun voet. Pieterman, dat zou ook wel soms een keer gebeuren. Dat is zo'n klein visje met een stekeltje. En als je erop stampt, dan ben je een paar uur uitgeschakeld. Niet letterlijk, je bent niet bewusteloos, maar je hebt heel veel pijn. Dus dan moet je zeker ook EHBO krijgen. En soms gebeurt het natuurlijk ook dat er reanimaties moeten gedaan worden. Dat er iemand uit het water gehaald wordt. En dat er reanimatie moet gegeven worden.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkendomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En vandaag starten de 53ste Polisfeesten. Er zijn meer dan 100 optredens, straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en polisfeesten.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee. Aan de kust. 24 uur per dag zomerradio.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goede middag.

0: ultieme zomerhit van...
1: Patrick Dupont.
2: Wel, mijn favoriet zomerhit is ook een bekende vriend van mij. Er is niemand minder dan Willy Sommers met Laat de zon in je hart. Altijd feest. Leuten en laat de zon in je hart. De zomer is de zon en de zon is de zee en de zee is Oostende. Zo simpel is het.

0: Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Henrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53ste editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gouddieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Jouw zomerradio. Nee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
2: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
3: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
4: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO, en veel succes.
1: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noord.

0: medische pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De hele zomer lang.
3: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag een zonnige dag met temperaturen die naar de 27 graden gaan. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,9 graden en de zon gaat onder om 9:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aalscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
3: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europacup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee-kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Heerlijk verfrissende zomerhits.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
2: Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag een zonnige dag met temperaturen die naar de 27 graden gaan. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,9 graden en de zon gaat onder om 9:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Olé!

0: 5 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerken ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerken als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
2: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
3: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
4: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Radio Noordzee. De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de
1: kust. Iedereen luistert. Come on.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag een zonnige dag met temperaturen die naar de 27 graden gaan. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,9 graden en de zon gaat onder om 21:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kustram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook op deze dinsdag hier bij Radio Noordzee een zomertip.
2: Op het Kleinstrand is Circus Camille bezig aan de laatste optredens van haar spectaculaire tour. Nog tot en met 17 augustus zijn er daar dagelijks meerdere optredens. De popster is waanzinnig populair. Ze kwam ook vorige zomer al langs, maar de show van dit jaar heeft ook 100% bewezen dat het de moeite waard is om een ticket aan te kopen en die richting uit te gaan.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Luister voor meer sfeer tijdens de Paulusfeesten naar Radio Noordzee tussen 12 en 2.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: De ultieme zomerhit van
1: Mieke van Zeelen.
2: Mijn favoriete zomerhit is Une belle histoire van Michel Fille.

0: Nieuws en info.
1: Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks. Comedy au cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden, de oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de 3e voorronde van de Champions League, uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het nog 0-0. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Alle omstandigheden zitten mee om een goed resultaat te halen, zei Union-trainer David Hubert voor de aftrap.
4: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen en naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
3: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

0: Kiki, het is zomer op je radio.
1: Ook op deze dinsdag hier bij Radio Noordzee een zomertip.
2: Op het Kleinstrand is Circus Camille bezig aan de laatste optredens van haar spectaculaire tour. Nog tot en met 17 augustus zijn er daar dagelijks meerdere optredens. De popster is waanzinnig populair. Ze kwam ook vorige zomer al langs, maar de show van dit jaar heeft ook 100% bewezen dat het de moeite waard is om een ticket aan te kopen en die richting uit te gaan.
1: Bedankt voor die zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Het is nu 8 uur. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biesenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede avond.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noord.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Op zaterdag 19 september gaat de MetaRelax Ostend Night Run door. Verwacht een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kidsrun. MetaRelax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: ultieme zomerhit van
1: Rudy Maas. Sara perché ti amo van Ricci e Poveri betekent: het zal wel zijn omdat ik van je hou.

is voor mij het perfecte zomerliedje, omdat ik vanaf de eerste noten zin kreeg in zon, vakantie en terrasjes. Kortom, een vrolijke meezinger, zelfs als je geen woord Italiaans spreekt.

0: Het is nu 9 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag starten de Paulusfeesten in Oostende. De 53e editie belooft een topeditie te worden, want er is de hele week mooi weer voorspeld. Voorzitter Pascal Balen doet een oproep om ter plaatse te eten en te drinken.
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
5: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Oostendse politie vatte een kettingtrekker. Hij wordt verdacht van het stelen van sieraden van de hals van slachtoffers. Een politieambtenaar in Burger merkte de geseinde man op en kon versterking van een patrouille oproepen. Er leefde door de feiten wel wat ongerustheid in Oostende. Het voorbije weekend vatte de Oostendse politie 3 gauwdieven. Nadat verschillende slachtoffers verklaarden dat ze op de kusttram in Oostende bestolen waren, kon een politieteam in Burger de verdachten op heterdaad betrappen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 10 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Toerisme Oostende maakt het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. Het slachtoffer van een incident met een sierkaars in Bredene is niet meer in levensgevaar. Er vielen 4 gewonden in de Aaltscholverstraat toen men een sierkaars wilde aansteken met ethanol. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de 3e voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
4: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
3: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
5: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
3: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af, maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als 2e in haar halve finale in de 6e tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: 11 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De zonsverduistering van morgenavond zorgt voor extra drukte in de sterrenwacht Astropolis in Oostende. Ze verkopen er de laatste eclipsbrilletjes en zullen morgenavond met een 250-tal gasten de gedeeltelijke zonsverduistering bekijken. Die vindt plaats vanaf 7:15 en is het best waar te nemen op de Zeedijk. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. In Silt in Middelkerke ging de zomerrevue Back to Baccarat in première. Het gaat om de 4e revue van Het Witte Paard deze zomer. De show blikt terug op de rijke geschiedenis van Middelkerke als gaststad voor de Baccarabeker. Rotary Nieuwpoort schonk €3000 aan de stad. Het geld zal gebruikt worden voor 12 babystartpakketten die zullen uitgedeeld worden aan de gezinnen die daar het meeste nood aan hebben. In Oudenburg opende een expo rond dementie. In 14 foto's worden de mensen achter dementie getoond. Het gaat om een initiatief van het expertisecentrum Dementie in samenwerking met lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Vanavond starten de 53ste Paulusfeesten. De organisatoren vragen om ter plaatse te consumeren en geen eten en drank mee te brengen. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust.
2: Duizenden lichten flitsen langs de horizon en verdwijnen.

zeer bestek leeg opgedekt. Zilver jong, zwoven in het eten. Een receptioniste aan de telefoon. En een rood gezicht, wat moet ik doen?

sind verrohnen, sind

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: 12 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
2: Eerste keer in de Grote Post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de Grote Post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
3: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6. Op woensdag 12 augustus in OC De Blomme. Repair Café is aanwezig voor een gratis fietscheck. Op woensdag 19 augustus in OC Ter Ide.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo.

Stond het in de ster naast je leven, of was dat gewoon puur toeval? Probeerde ik niet te liegen, maar te overwegen en te weten en te wegen. De ziel zit in de

0: is nu 1 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Nieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
4: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
3: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
5: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar, zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt, of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
3: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af, maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Good night, kids.
1: Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

Zag roe de zus planeetje niet. Maar als ik zing, doe ik niet aan politiek. In Engels, en Frans of in het West-Vlaams, het is al

0: 2 uur.
1: Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.